smug. Your safe for so alles, he glad. Misschien moet ik erin gaan doen. Als ik terugkom, is daar dan weer hoor. Alle tijd voor jou.

Bly een van die grootste leekies van Albert Immelman, werklik. Nou hier in die Weskus, sy woon hier nie, sy het die gewoonte, is van die Weskus, is die Weskus Duchess. Ek speel jou musiek rarig nie, maar vanoggend wil ek toch maar vir julle bekendstel in leekie. En ja, julle het al seker al op Facebook gesien al, so by uitgesproke en geen breke. Nou toe, maar hier is leekie van haar.

Gauteng iewers. Ja, natuurlijk. Nou jylle, hey, jyne. Smokey. Ons gaan hem ons nooit vergeten, jylle is nog steeds aan die gang.

Dat is een lekker smokie, né? Kom ons geniet gou gou na advertensie toe en dan gesels ons, dan kyk ons wat sê gewoon volgende.

tijd kijkt. En ik vraag wat is er aan mij, maar ze mij toch, hoe kon krijg jij dan zo zwaar? En zij vraag, lees ik niet mijn Bijbel niet, zij is die vrouw van Potifar. En zij zei, al die christenen en die joden en die hemel veroordeel mij. Na hoeveel duizend jaar nog jezelf vraag, hoe kom nou jij Jozef verleid?

sit en kyk nog so na ons vuurtjie en toe kom Evra aangestap. Met Delilah op haar hakke en Martha ingehaak. En al elkeen vertel hul stories en ek zweer al klag is waar. As onrechtmatig, onrechtvaardig en so verskriklik zwaar. Eva sê sy hou nie eens van vruchte nie en Martha vra of hy maak dan die kors. En Delilah sê Simpson was kinky en hy wou haar nooit uitlos nie. Man, ek luister na al stories met oor wat nat en rooi is.

De discipels en profeten hemel daarboe het my telkens probeer keer. En die man het my gehaat, maar het maak die saakie, want die girls het my begeer. Net toe ek reken my broer, het kan nie beter nie, toe ruk af eerlig dier my lyf. En ek staan weer voor Peters by die hemelpoorte, hy sê het like weer gaan survive, en is bezig om jou te revive. Man, ek voel een bykie sier, vraag Peters hoe nou diewe

groen vye. Is dit lekker? Is jy nou jaloers? Ek hoop so. Hier is nog een ander keer van Thuisie Bosveld, lang met julle gaan geniet.

Dis hy lekker, dankie, daar is so Tuisie Bosveld klonk met Wilhelmina. Dit is een wals, Wilhelmina. Nou toe, een mooi Duitse nommerkie vir die oggend, kan ons nie kwaad doen nie. Dit is heerlik. Ja, geniet.

Dit is prachtig, en nothing but a heartache. Dan Houston, en nou het julle al twee kante gehoor, sy Engels en sy Afrikaanse kant, net so prachtig. Ek moet groet mense, maar julle kan nog maar aanhou luister, geen probleem daarmee nie. Ek moet uitspeel, ek het ook een paar dingetjes om te doen, ek moet nou die wingers aanvaar, ek moet gaan kos koop. Ok, nou toe julle, dankie vir die dikke saamkeer vir oggend, julle is awesome mense. En ek hoop julle die muziek geniet, ek gaan nou uitspeel, en ja, vanavond om 6 is ek terug met Boerejol en lekker boeremusiek vir die wat hou van boeremusiek. Geseend is jy. Geniet die dag.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

wereld raak niemand. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die schade of is jij nog jij?

En hartlik goeie aand hier by Gaan Groot Radio. Julle kyk almal nou rugby, Blou Bulle, All Blacks. Maar ons begin nou met ons boere musiek. So julle kan maar nou kies waar julle wil wees. Tussen die rugbyveld of tussen die note. Nee, nie geldnote nie, musieknote. Concertina's, trekklavier, gitaar, dromme en alles wat lekker is. Ek gaan julle los, laat julle lekker kan luister en julle rugby kan kyk. Ek loer later weer in. Geniet net, ek bring vir julle die musiek soos beloof. En dan moet lekker saam kuier.